0: हर काम के लिए, हर अटफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अटफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

als je altijd denkt dat het beter kan, als je altijd denkt dat het beter kan, heb je geen oog voor wat je nu al hebt.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
1: Advocaten kantoor aan het Raam Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonoroe, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties.

0: en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet, behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07536232447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonoroe, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een 4e verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet, behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Bekken en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd en er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: खाते हैं हम कसम, तुमको ही चाहेंगे, गफलत में मत पड़िए। ये कुमार सानू नहीं था, जी नहीं, ये बाबुल सुप्रियो था जो आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, बस न्यूज़ के बाद हम फिर वापस आते हैं। बस मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: www.fahonfm.nl पर आप चुने, जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। एक बार फिर आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है मैं आपको ये गीत सुनाऊं? इस तरह से आ रहा है, देखते हैं। देवानंद का ये फिल्म है, जी हाँ, देवानंद का फिल्म है, क्या ख्याल है।

0: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026.

0: दोस्तों, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते हैं।
1: म्यूजिक एन इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, FahonFM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken

0: और मैंने भी खते मैं भी खते महबूब का नाम लिखा है हमारी यारो।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Advocaten kantoor aan het Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
6: आज हम आप लोग को भी कुछ पुराने गीतों से आपके हम सेवा करेंगे और पहला गीत हम बढ़ते हैं और वो है हाल है हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम किशोर कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है और इस फिल्म में काम किया है जितेंद्र रेखा विनोद खन्ना ने काम किया है इस फिल्म में और फिल्म मूवी का नाम है अनोखा अनोखी अदा की ओर हम चलते हैं
9: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आप

0: सुनो लो यहाँ से कार्यक्रम ज्योति का
1: कार्यक्रम, यहाँ से न्यूज और कमर्शियल की ओर हम बढ़ रहे हैं सभी को। अभी हम सब ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
3: Miss Indian Beauty Pageant 2026. Op zaterdag 27 juni 2026. Vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Misters en Velbegeerde Kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachte avond vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertrouwt.

0: सुनो लो, आज का विषय जो अनुराधा जी ने रखे कि गुरु दक्षिणा के अंतर्गत में हम सब भी कुछ बातचीत हुआ, हम न्यूज़ और कमर्शियल के ओर। न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अधवकातन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten. Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen...

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026. Op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Misters en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten. Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kam kilie, har advertentie kilie, moutkisse met jaar, fair maishe, ja, jo bhi khabare aapko den.

Info www.radiovanhoornfm.nl of mail ons op info@vanhoornfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 2247.

है कि जिंदगी हर कदम एक नया जंग है और इसे हमें लड़ के समझ के और आगे ही बढ़ना है। Je bent sterker dan je denkt, dat zijn we allemaal, maar vergeten soms. En dat is daadwerkelijk, je bent sterker dan je denkt. Je hebt dingen overleefd die je hadden kunnen breken. Je bent sterker dan je denkt. Je hebt gevochten en gewonnen waarvan je dacht dat je zou verliezen. Je bent door seizoenen gegaan waarin je niet dacht, dat je zou overleven. En je bent er nog steeds. Dat is jouw kracht. Dat is jouw power. Dat is jouw veerkracht. Je bent niet zwak. Je bent niet breekbaar. Je bent er. Je bent een krijger. Onthoud dat wanneer je je verslagen voelt, dat je hebt al gewonnen. Je beseft pas hoe sterk je bent wanneer je terugkijkt op alles waarvan je dacht dat het je zou breken. En toch ben je hier nog steeds aan het groeien, nog steeds aan het helen, nog steeds aan het vechten voor jezelf. Jouw zachtheid is geen zwakte. Jouw overleving is bewijs van kracht.

मैं ये भी कहती हूँ कि दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। अवश्य अवश्य। Yalert fail over mensen. Yalert fail over mensen door wat ze zelf missen. Aapne tuk suna. Yalert fail over mensen door wat ze zelf missen. Bijvoorbeeld, als ze gebrek hebben aan verantwoordelijkheid, zullen ze de schuld doorschuiven. En als ze gebrek hebben aan communicatie, zullen ze zeggen dat jij de discussie zocht. Als ze gebrek hebben aan emotionele intelligentie, zullen ze jou te gevoelig noemen. En als ze gebrek hebben aan zelfinzicht, zullen ze anderen bekritiseren voor dezelfde fouten die zij hebben. En als ze gebrek hebben aan eerlijkheid, ja, zullen ze de waarheid verdraaien om hun verhaal te laten kloppen. Als ze gebrek hebben aan genezing, zullen ze over jouw grenzen gaan. Correctie. Als ze gebrek hebben aan grenzen, zullen ze over jouw grenzen gaan. En als ze gebrek hebben aan intelligentie, zullen ze hun verkeerde daden doorpraten. Je kunt anderen niet veranderen, maar je kunt wel kiezen voor jezelf en jouw rust. Soms vertelt wat iemand mist meer over hen dan over jou. Niet iedereen heeft het bewustzijn, de zachtheid of emotionele volwassenheid om jou correct te behandelen. En dat is niet jouw last om te dragen. Bescherm je energie, bewaak je grenzen en onthoud, je hoeft jezelf niet kleiner te maken om begrepen te worden. Innerlijke rust, mijn lieve mensen. Innerlijke rust begint wanneer je stopt met jezelf uit te leggen aan mensen die niet willen begrijpen.

kleine stappen grote impact. Elke dag is een nieuwe kans om te groeien. Begin vandaag. Je hoeft jezelf niet kapot te maken om waardevol te zijn. Echte groei begint niet bij harder pushen, maar bij veiligheid, rust en healing van je zenuwstelsel. Wanneer jij weer leert voelen, vertragen en kiezen voor jezelf, verander alles van binnenuit.

0: 1946 के ये पिक्चर आई हुआ फिल्म है मेरे दोस्त। म्यूजिक डायरेक्टर इसका है नौशाद जी, डायरेक्टर है महमूद खान और गाने वाला है सुरेंद्र और नूर जहान।
1: दुनिया मेरी जवान है, आवाज दे कहाँ है।
0: यहाँ से जो आप सुन रहे हैं उस जमाने के लोग, तो उनका याद जो है वो ताज़ा हो गए होंगे। तो ये भी आपको बधाइयाँ हैं कि पुरानी यादें, जो अच्छे अच्छे याद है उसे ताज़ा हम कर ले तो कितना अच्छा होगा, रौनक हो जाता है, चेहरे पे आ जाते हैं।
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
3: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van deze warme, hete woensdag van 23 juni 2026. Het is heet, mensen, het is warm buiten. Ik dacht het code oranje is uit te geven. Oluko den Orusma Funu. Drink voldoende water. Blijf in de schaduw. En als je in de zon gaat, smeer je goed in. Hier is het nieuwsoverzicht. B scherpt aanpak spookambtenaren aan. Salarissen worden sneller geblokkeerd. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken had de aanpak van spookambtenaren en ambtenaren die in het buitenland verblijven, terwijl zij nog salaris ontvangen, opvoeren. Tijdens de begrotingsbehandeling zei de bewindsman dat de overheid niet kan blijven betalen voor mensen die geen werk verrichten. Tegelijkertijd wil hij af van politieke benoemingen en thuiszitters binnen het ambtenarenapparaat. B. deelde mee dat momenteel een strikte controle wordt uitgevoerd op basis van de verplichte landdienarenregistratie. Ambtenaren die na herhaalde oproepen hun status niet hebben geverifieerd, wordt hun salaris stopgezet of bevroren. Ook wordt de betaalrol opgeschoond om dubbele salarissen en onrechtmatige betalingen op te sporen. De minister zei dat er gevallen zijn ontdekt waarbij personen 2 of zelfs 3 salarissen ontvingen. Daarnaast wordt samen met het Border Management System onderzocht welke ambtenaren naar het buitenland zijn vertrokken, niet zijn teruggekeerd en toch nog op de betaalrol voorkomen. Wees gaat het om ongeveer 2000 ambtenaren in het buitenland kan gaan. Volgens hem hebben sommige betrokkenen inmiddels zelf ontslag ingediend nadat bekend werd dat het ministerie onderzoek doet. De aanpak wordt volgens de minister strenger. De minister gaf aan dat niet langer eindeloos zal worden gezocht naar personen die onvindbaar zijn of verkeerde adressen hebben opgegeven. Hun salarissen zullen eerder worden geblokkeerd, waarna zij zich moeten aanmelden om hun dossier in orde te maken. Ook wordt gedacht aan een anonieme meldlijn waar burgers informatie kunnen doorgeven over ambtenaren die bijvoorbeeld al jaren in het buitenland wonen, maar nog steeds salaris ontvangen. B plaatst de kwestie in een bredere hervorming van het ambtenarenapparaat. Volgens B is het overheidsapparaat jarenlang als politiek instrument gebruikt, vooral rond verkiezingen. Mensen zijn aangenomen zonder dat er werkplekken beschikbaar waren of zonder dat zij voldeden aan functievereisten. Ook zijn ambtenaren bij machtswisselingen thuisgezet, terwijl zij wel salaris bleven ontvangen. We hebben geen 51.000 ambtenaren nodig. Laten we eerlijk zijn, zei B. Volgens hem moet de overheid toe naar een kleiner, efficiënter en meer prestatiegericht apparaat waarin mensen worden ingezet op basis van competentie in plaats van politieke loyaliteit. De minister wil overtollige ambtenaren waar mogelijk herplaatsen bij andere ministeries of organisaties die personeel nodig hebben. Ook bekijkt hij de mogelijkheid van nieuwe stimuleringspakketten voor vrijwillig vervroegd uittreden uit overheidsdienst. Volgens B kunnen besparingen door het dichten van deze lekkages worden gebruikt om ambtenaren die daadwerkelijk werken beter te belonen. Daarbij noemde hij onder meer strategische groepen zoals leerkrachten en zorgpersoneel. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Maar B heeft gelijk, is iets waarin ik mij persoonlijk al jaren erger. Het ambtenarenapparaat van Suriname is een waterhoofd. Duizenden mensen in dienst die niet werken. Honderden mensen die hier in Nederland wonen en toch hun salaris blijven ontvangen. Ik begrijp niet hoe de regering op regering op regering dit zo heeft kunnen laten uitgroeien. Ik denk dat vanaf Midoros Renang 75 Assandis Etik Presi. Duizenden ambtenaren niet werken. Een waterhoofd van een ambtenarenapparaat. Geld die je kon besparen of zoals bezig kan gebruiken om zorgpersoneel, leerkrachten uit te betalen. Dan hoeven die niet meer te klagen, hoeven die geen stakingen of werkonderbreking te houden omdat ze hun salaris niet ontvangen. Terwijl anderen die niet werken wel hun salaris ontvangen. Ook een punt waarin B gelijk heeft is, er komt een nieuwe regering. De oude mensen worden gewoon in dienst gehouden, maar worden nieuwe loyalisten benoemd. Daar moeten we mee ophouden. Ik werk al 10 jaar bij Lanti, met dan roken zolang met doe rokenboom. Al is NDP, VHP, NPS, KAP, TPI of soort partij, kon nou wat macht, met dan roken zolang met doe wat mee rokenboom. En de man voor me, dan maak de voor me weer gewoon naar rechter. Je vrechten die me gelijk, dan met dan roken. Je rechten die me ongelijk. Nami Muskwe, mijn verrechters geven me gelijk. En intussen de dekwantraman pot naar mijn presie. Dan hebben zij een probleem, dan moet het bevochten worden. En ik, als ik in dienst ben, en ik word ontvraagd op basis van partijpolitieke loyaliteit, en ik ga naar de rechter, en ik krijg gelijk van de rechter, dan zal ik de man of de vrouw die ze in mijn plaats of op mijn plaats hebben geplaatst, aanklagen bij de overheid. En als de overheid daar niks aan doet, zal ik hem aanklagen bij de rechter. Want dit kan niet. Dit is een brokka konde. Money in een konde, maar je wordt verkeerd gebruikt. Ziki man ook aan je hebben, die zo kan je hebben, dat zo kan je hebben. Leraren verlaten konde, dat er verlaten konde. Zorgpersoneel verlaten konde, want money in de. Terwijl money in. Tot zover, om bericht te staan, dus voorzien van mijn commentaar.

waarden, tatoeages en professionaliteit binnen het politiekorps tijd voor een moderne benadering. De samenleving verandert voortdurend. Normen, waarden en maatschappelijke opvattingen ontwikkelen zich mee met de tijd. Wat tientallen jaren geleden als ongepast, onprofessioneel of ongewenst werd beschouwd, wordt vandaag de dag vaak anders beoordeeld. Deze ontwikkeling zien wij ook terug binnen het Korps Politie Suriname, met name waar het gaat om het dragen van baarden en tatoeages door politieambtenaren. Lange tijd gold binnen het korps de opvatting dat politieambtenaren geen volle baard mochten dragen. Baard werd veelal geassocieerd met een gebrek aan netheid, discipline of gezag. Ook tatoeages werden vroeger vaak in verband gebracht met criminaliteit of een negatieve maatschappelijke uitstraling. Maar de vraag die wij ons vandaag moeten stellen is: sluiten dergelijke opvattingen nog aan bij de huidige maatschappelijke realiteit? Vandaag de dag dragen veel mannen, zowel binnen als buiten overheidsorganisaties, een verzorgde volle baard. Daarnaast zijn er personen die vanuit hun geloofsovertuiging een baard dragen als onderdeel van hun religieuze identiteit. Tatoeages worden inmiddels wereldwijd beschouwd als een vorm van lichaamskunst en persoonlijke expressie en worden gedragen door mensen uit alle lagen van de samenleving, artsen, advocaten, militairen, docenten en politiemensen. Als vakorganisaties zijn wij van mening dat professionaliteit wordt bepaald door houding, integriteit, discipline, deskundigheid en de wijze waarop een politieambtenaar zijn taken uitvoert. Een verzorgde baard of zichtbare tatoeages zeggen op zichzelf niets over iemands karakter, gezag, betrouwbaarheid of vermogen om de samenleving te dienen. Het politiewerk wordt immers niet uitgevoerd door een baard of een tatoeage, maar door de politieambtenaar met karakter zelf. Daarnaast leven wij in een democratische rechtsstaat waarin fundamentele rechten niet uit het oog mogen worden verloren. De Surinaamse grondwet waarborgt in artikel 8 het gelijkheidsbeginsel en bepaalt dat niemand mag worden gediscrimineerd op grond van onder andere godsdienst of enige andere status. Artikel 9 van de grondwet bepaalt bovendien dat een ieder recht heeft op fysieke, psychische en morele integriteit. Wanneer uiterlijke kenmerken zoals een baard rechtstreeks samenhangen met geloofsovertuiging of persoonlijke identiteit, ontstaat de vraag in hoeverre beperkingen daarop noodzakelijk, redelijk en professioneel zijn. Ook internationale mensenrechtenverdragen, waarbij Suriname partij is, bevatten belangrijke waarborgen. Artikel 18 van het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten beschermt de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Terwijl artikel 26 van hetzelfde verdrag het recht op gelijke behandeling en bescherming tegen discriminatie waarborgt. Daarnaast erkennen internationale normen de bescherming van persoonlijke waardigheid en de persoonlijke levenssfeer. Uiteraard betekent dit niet dat binnen een politiekorps geen regels mogen bestaan. Een korps heeft het recht en de plicht om eisen te stellen aan representativiteit, discipline en professionaliteit. Dergelijke regels dienen echter objectief, redelijk en proportioneel te zijn en op consistente wijze te worden toegepast. De recente discussie omtrent het muteren van een medewerker vanwege een vermeend gebrek aan representativiteit wegens het dragen van een baard roept daarom belangrijke vragen op. Is een verzorgde volle baard daadwerkelijk bepalend voor representativiteit? Bestaan hiervoor objectieve criteria? Zijn fundamentele rechten en persoonlijke overtuigingen voldoende meegewogen? En past een dergelijke benadering nog binnen de huidige maatschappelijke opvattingen? Internationaal hebben verschillende politiekorpsen hun beleid inmiddels aangepast aan de veranderende samenleving. In diverse landen zijn verzorgde baarden en zichtbare tatoeages toegestaan, zolang zij niet strijdig zijn met veiligheidsvoorschriften of de professionele uitoefening van de functie. Het gaat uiteindelijk niet om de vraag hoe een politieambtenaar eruit ziet, maar hoe hij functioneert. De samenleving verwacht van haar politie geen uiterlijke uniformiteit ten koste van individuele rechten, maar professionaliteit, integriteit, rechtvaardigheid en kwaliteit van dienstverlening. Een baard verricht geen politiewerk.
Een tatoeage verricht geen politiewerk. Dat doet de politieambtenaar. Al dus een ingezonden stuk in staan nu. Aan de hand van de voorzitter van de Surinaamse politiebond, de Lino R.M. Eek. Heeft wel gelijk, kijk. Ik kan me herinneren, toen ik pas hier in Nederland was, werd een Surinaamse mevrouw ontslagen uit het politiekorps hier in Nederland, omdat ze getatoeëerd was. Nu zie je overal politieagenten met tatoeages. Je ziet het in de serie Blauw of maandag op Nederland 1, waar een politieserie is. De meeste politieagenten, zelfs vrouwen, hebben grote tatoeages. Uiterlijk zichtbaar. Koning Willem-Alexander heeft toch een baard? Een mooie van goede baard. Nou, als maar bij Abbe Fossi. Nou, alles maar weer uw baard. Ambtenaar of geen ambtenaar, priester of geen priester, bandiet of geen bandiet. Nou ja, ik weet niet van bandiet. Maar iedereen draagt een prachtig gecultiveerde baard. Wat is er daaraan fout? Niet het baard doet het werk, maar de persoon doet het werk. Je ziet verschillende politici hebben een baard. En er komt nog wat bij kijken. Ik hoorde van de week dat hier, ik dacht in Zwitserland of Zweden, mogen meisjes beneden de 14 jaar geen hoofddoeken dragen. Maar terwijl ze die meisjes verbieden om hoofddoeken te dragen, want het zou volgens de overheid om doorgaan, mogen wel keppels, dat is van de Joodse gemeenschap, en kruisen van de katholieke gemeenschap, geworden dagen, de kinderen beneden de 14 jaar. Is toch discriminatie? Is racisme? Dat mag niet. Of je schaft het af, geen hoofddoeken voor ieder kind, en ook geen kruisen en geen keppels. Of ja, iedereen toe met bepaalde regels. Anders ben je bezig met discriminatie. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Voorzien van mijn commentaar.

Inflatie steeg naar 11,4%. Prijzen in mei met 1,3% omhoog. De inflatie in Suriname is in mei 2026 uitgekomen op 11,4% op jaarbasis. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, de ABS. Vergeleken met april 2026 stegen de consumentenprijzen in mei dit jaar gemiddeld met 1,3%. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, werden de prijsopnames verricht in de periode van 4 tot en met 29 mei 2026. De consumentenprijsindex, CPI, steeg van 947,4 punten in april naar 960,0 punten in mei. De sterkste prijsstijgingen werden geregistreerd binnen de groep communicatie, waar de prijzen met 14,4% toenamen ten opzichte van de voorgaande maand. Ook groenten en fruit werden aanzienlijk duurder. In deze categorie stegen de prijzen met 16,3% in één maand en met 32,5% op jaarbasis. Verder namen de prijzen van visproducten en garnalen met 2,9% toe ten opzichte van april, terwijl ook frisdranken, sappen en water plus 2,9% en overige voedingsmiddelen plus 2,5% duurder werden. Op jaarbasis werden vooral medische en paramedische diensten fors duurder. Deze categorie noteerde een stijging van maar liefst 124,2% ten opzichte van mei 2025. Ook communicatieapparatuur en communicatiediensten plus 17,5%, dranken buitenshuis plus 17%, huisdieren plus 15,5% en visproducten plus 14% lieten stevige prijsstijgingen zien. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek meldt op dat de gemiddelde inflatie van 11,4% niet betekent dat alle producten met hetzelfde percentage duurder zijn geworden. Van 316 goederen en diensten die deel uitmaken van het CPI-pakket, varieerden de prijsbewegingen in mei tussen een daling van 39% en een stijging van 600%. De 12 maand gemiddelde inflatie, gemiddelde van de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de voorgaande 12 maanden, kwam in mei uit op 10,7%. Daarmee zijn de

Valerlei Umbansila draagt na 13 jaar directeurschap bij COVAP over. Angèle Valerlei Umbansila draagt na 13 jaar leiding te hebben gegeven aan het EFS College COVAP binnenkort het directeurschap over en kiest voor een internationale carrière. Ze kijkt terug op een periode waarin het verpleegkundig onderwijs ingrijpend veranderde en COVAP uitgroeide van opleidingsinstituut tot kennisinstituut. Toen Valerlei Umbansila in 2013 door Marthelise Eersel, toenmalig directeur van het ministerie van Volksgezondheid, werd benaderd om voorzitter van het bestuur van COVAP te worden, werkte zij als zelfstandig consultant in de gezondheidszorg. Het verzoek kwam voor haar onverwacht. Kort daarna volgde een tweede vraag of zij de leiding van de instelling wilde overnemen van de toenmalige directeur Jacinta Liwashu. Die stap zette zij niet lichtvaardig. De functie betekende minder vrijheid en een financieel offer. Bovendien wilde zij niet via een voordag worden benoemd. Op haar verzoek werd een open sollicitatieprocedure gehouden. Ik vond dat het proces transparant moest zijn, zegt Valerlei Umbansila. Uiteindelijk kwam zij als beste kandidaat uit de selectie naar voren. Na een korte periode als waarnemend directeur trad zij in januari 2014 officieel aan. Een uitgebreide inhoudelijke overdag kreeg zij daarbij nauwelijks mee. Ze moest haar weg binnen de organisatie zelf vinden. Achteraf bekeken is dat aardig geluk, geeft ze glimlachend aan. Het ministerie van Volksgezondheid had wel een duidelijke eis. Meer, beter, sneller opleiden. Onder haar leiding werd daarom een nationaal onderwijscongres georganiseerd, waarbij opleiders, verpleegkundig leiders, zorginstellingen, inspectie en beleidsmakers gezamenlijk discussieerden over de toekomst van de verpleegkundige beroepsopleiding. Uit dat overleg ontstond een nationaal onderwijsplan dat de basis zou vormen voor een omvangrijke modernisering van het verpleegkundig onderwijs. Er werden curricula vernieuwd, internationale standaarden ingevoerd en nieuwe specialistische opleidingen ontwikkeld, waaronder kinderverpleegkunde en NICU-verpleegkunde. Ook kwamen er opleidingen voor aanverwante beroepen en werd sterk ingezet op bij- en nascholing. De resultaten bleven niet uit. Het aantal studenten groeide binnen enkele jaren van ongeveer 300 naar ruim 1200. Tegenwoordig levert COVAP jaarlijks tussen de 250 en 300 gediplomeerde zorgprofessionals af. Tegelijkertijd blijft de uitstroom van verpleegkundigen naar het buitenland een uitdaging. Je kan opleiden en opleiden, maar als een groot deel vertrekt, ben je eigenlijk een beetje aan het dweilen met de kraan open, benadrukt Valerlei Umbansila. Naast de groei van het onderwijs zette zij ook in op professionalisering van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 norm werd ingevoerd en vormt nog steeds de basis voor de aansturing van de instelling. Hoewel zij aanvankelijk van plan was slechts 5 jaar te blijven, werden het er uiteindelijk 13. Nadat de onderwijsvernieuwing grotendeels was gerealiseerd, verschoof de aandacht naar een nieuwe ambitie. De ontwikkeling van COVAP tot kennisinstituut met een bredere maatschappelijke rol. Naast trainingen voor zorgprofessionals biedt COVAP ook cursussen en programma's aan op het gebied van preventie, gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling. Volgens Valerlei Umbansila zijn de belangrijkste doelstellingen inmiddels bereikt. De instelling groeide niet alleen uit tot een grotere onderwijsorganisatie, maar ook tot een financieel gezonde onderneming. We hebben 0 SRD aan schulden. De overheid draagt nog voor een deel bij via subsidie van de lonen van het vaste personeel, maar voor de rest verzorgen wij onze bedrijfsvoering zelf. Valerlei Umbansila meent dat de overheid over 5 jaar ook geen salarissen voor COVAP personeel zal hoeven betalen. We zetten in op een eigen verdiencapaciteit en ook efficiënt draaien van het bedrijf. En het loopt heel goed. Juist omdat de fundamenten zijn gelegd, voelt dit voor haar als het juiste moment om afscheid te nemen. Ze laat naar eigen zeggen een organisatie achter die stevig in de samenleving is verankerd en klaar is voor een volgende ontwikkelingsfase. Met een goede
boeiende vraag naar zorgprofessionals in de regio ziet zij nog volop kansen. COVAT heeft een stevige basis. De uitdaging voor de volgende fase is om die positie verder uit te bouwen en tegelijkertijd relevant te blijven voor de behoeften van de gezondheidszorg. Met dankbaarheid kijkt zij terug op haar jaren bij de instelling. Ik ben erkentelijk voor de tijd die ik hier heb gehad en heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van verpleegkundig onderwijs en verpleegkundig leiderschap. Die betrokkenheid blijft bestaan alleen vanuit een andere positie. Prachtig proficiat, mevrouw Warrelei. Hoe heet ze? Mevrouw Warrelei. Even goed aan mevrouw Warrelei Kumbangsila. Want het feit dat zoveel Surinaamse in Suriname opgeleide verpleegkundigen en zorgmedewerkers het land verlaten en overal in de regio, en vooral hier in Nederland, zich komen nestelen en ook een baan vinden, dat betekent dat er goed kwaliteit wordt afgeleverd door een Surinaamse instelling. Chapeau, mevrouw Warrelei Kumbangsila. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Guyana boos een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven. Een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven heeft tijdens de Suriname Energy Oil and Gas Summit, het FEOGS, in Paramaribo geleid tot een aangekondigd diplomatieke protest van Guyana. De kaart kwam maandag in beeld tijdens een presentatie van staatsoliedirecteur Antje Gisser. De getoonde kaart gaf Tigri weer als onderdeel van Suriname. Guyana reageerde daar afwijzend op en kondigde aan de kwestie via diplomatieke kanalen aan de orde te zullen stellen. De brug gaat wel verder, even kijken. De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vikram Bharat, verklaarde volgens Oil No dat zijn land formeel bezwaar zal maken tegen de kaartweergave. Hij zei dat de Guyanese ambassadeur in Suriname, Virginant Depou, bij de openingsceremonie aanwezig was en de kwestie volgens de gebruikelijke diplomatieke procedure zal oppakken. Guyana gebruikt voor Tigri de benaming New River Triangle. De Guyanese regering heeft in het verleden vaker gereageerd op kaarten waarop het gebied als deel van Suriname wordt weergegeven. Bharat zei dat hij niet kon vaststellen of de kaart speciaal voor de presentatie tijdens FEOGS was vervaren of dat het om standaard materiaal ging. Wel stelde hij dat Guyana eerder op zorgelijke kaartweergave heeft gereageerd. Ook in februari 2025 kwam Georgetown met een officiële reactie nadat tijdens een zakelijke bijeenkomst in Paramaribo een kaart was getoond waarop Tigri als Surinaams grondgebied stond vermeld. Het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken liet toen weten zich niet met die weergave te kunnen verenigen. De kwestie speelt tijdens de zesde editie van FEOGS, waar vertegenwoordigers van overheden, energiebedrijven en investeerders bijeen zijn voor overleg over olie, gas en energieontwikkelingen in Suriname en de regio. De summit wordt georganiseerd door de Staatsolie en loopt van 23 tot en met 26 juni in Paramaribo. Een openbare reactie van Staatsolie of de Surinaamse regering op het aangekondigde Guyanese diplomatieke protest was woensdag dus vandaag nog niet bekend. Tigri is het Surinaams grondgebied. Guyana gebruikt voor het gebied de naam New River Triangle en blijft daartegen bezwaren uiten. Maar Suriname handhaaft zijn territoriale grenzen en de kaart tijdens FEOGS weerspiegelde die Surinaamse positie. Guyana heeft daarnaast een slepend grensverschil met Venezuela dat aanspraak maakt op de Essequibo-regio, een gebied dat ruim 2/3 van Guyana omvat. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. Het is Tigri Surinaams grondgebied, dus Guyana moet stappen mogen en Guyana nog niet. Met Guyana gaan naar internationale hof voor bepleiting. Maar dit is Surinamese eigenschap. Suriname had al lang die claim duidelijk moeten maken. Hadden we dit niet gehad, dat Guyana nu mond dicht houden. Tigri is en blijft Surinaams grondgebied. Alleen moet Suriname opschieten om het af te handelen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

Raad leerkrachten Mungo Tapu brengt examens en repetities in gevaar. Leerkrachten van scholen, gemeenschap Mungo Tapu zijn in beraad gegaan omdat volgens hun gemaakte afspraken over uitbetalingen van toelagen en herinschaling niet zijn nagekomen. De groep waarschuwt dat examens en de repetitieronde van de laatste kwartaal hierdoor in gevaar komen. Robert Puketti van de actiegroep zegt dat de leerkrachten hadden begrepen dat de achterstallige betalingen uiterlijk eind juni zouden worden geregeld. Volgens hem blijkt na controle van de loonstroken dat slechts 3 van de 13 betrokken leerkrachten een toelage hebben ontvangen. Daarnaast zouden 2 collega's een verkeerde toelage hebben gekregen, terwijl de overige leerkrachten niets uitbetaald hebben gekregen. Het ergste is dat niemand met ons heeft gekoppeld om aan te geven dat de uitbetaling niet meer zal plaatsvinden, zegt Puketti. Volgens hem is de teleurstelling binnen de groep groot. De leerkrachten hebben daarom besloten in beraad te gaan. De examens zijn in gevaar en ook de repetitieronde van het laatste kwartaal zal niet plaatsvinden, waarschuwt Puketti. Puketti stelt dat de groep geen ander drukmiddel meer ziet. Naar zijn zeggen had de directeur meerdere keren toegezegd dat de betalingen eind juni zouden plaatsvinden. Ook zou zijn aangegeven dat de leerkrachten zouden worden heringeschaald. De leerkrachten waren volgens Puketti juist begonnen met het wegwerken van achterstanden, omdat ze ervan uitgingen dat de afspraken zouden worden nagekomen. We hebben ons aan de afspraken gehouden om de achterstanden weg te werken. Nu blijkt dat er niets voor de leerkrachten is gedaan. Dat is niet prettig voor ons, zegt Puketti. Directeur Algemeen Vormend Onderwijs Gracia Valies Ormskerk zegt de situatie te betreuren. Volgens haar is er vanuit het ministerie veel gedaan om de betalingen rond te krijgen. Ik neem morgen, dat moet zijn vandaag dus, contact met ze op, zegt Valies Ormskerk. Zij geeft aan dat eerder met de bonden was besproken dat de betaling voor 5 leerkrachten rond zou komen en dat de rest de volgende maand zou worden uitbetaald. Maar laat me kijken naar de precisie van het verhaal. De AVO-directeur benadrukt dat leerkrachten volgens haar beter moeten worden ondersteund. We moeten juist onze leerkrachten koesteren omdat we weten hoe zij gebukt gaan onder de economische situatie. Ik pleit ervoor dat er serieus wordt gekeken naar de positie van de leraar, anders raken we ze kwijt. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Bramfietser overleden, automobilist aangehouden voor alcoholgebruik. Een 28-jarige autobestuurder is door de politie aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol een bromfietser had aangereden en als gevolg daarvan om het leven kwam. De melding van de ernstige aanrijding kwam gisteren rond 3:15 's nachts binnen bij het commandocenter. Politie-eenheden haasten zich naar de locatie waar al snel duidelijk werd dat het slachtoffer de botsing niet had overleefd. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek reden zowel de bromfietser GR als de automobilist in dezelfde richting vanuit de Bomaweg naar de Malakaboweg. De bromfietser bevond zich voor de personenauto toen het noodlot toesteeg. Ter hoogte van de peerweg hield de bestuurder van de auto onvoldoende afstand en kon hij zijn voeten niet tijdens tot stilstand brengen. De wagen botste met aanzienlijke kracht tegen de achterzijde van de bromfiets. Door de impact liep GR, de bromfietser, zware verwondingen op. Hulp mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Bij controle stelde de politie vast dat de bestuurder van de personenauto onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Na een schrijftest werd hij onder begeleiding naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo gebracht voor een bloedalcoholonderzoek. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Het lichaam van de overleden bromfietser is in beslag genomen ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en is in verzekering gesteld in afwachting van de verdere afhandeling van de zaak. Tot zover, omdat het Suriname Herald.

Gordon geëerd na heldendaad. Hij zegt, ik voel mij gezien, geteld en herkend. Even kijken wat dit bericht inhoudt. Gordon Tonjitao, die op 7 juni in Paramaribo Noord met legerige bejaarden uit een brandende woning redde, is officieel in het zonnetje gezet door de districtscommissaris Marlon Budeke van Paramaribo Noord. Tonjitao trotseerde die dag dikke rook nadat hij samen met zijn zonen langs de Robijnstraat reed en merkte dat er brand was uitgebroken in de woning. Bleek nog een 73-jarige bedlegerige man aanwezig te zijn. De oud zwemmer aarzelde niet, ging naar binnen en wist de man op tijd naar buiten te dragen. De woning brandde volledig uit. Vandaag liet Gordon via Facebook weten dat hij door de districtcommissaris en dienstteam warm is ontvangen en een oorkonde heeft gekregen voor zijn optreden. Ook ontving Gordon bij enkele geschenken mede in het kader van de Vaderdag. Bij de bijeenkomst was ook minister van Binnenlandse Zaken Marines B. aanwezig. Gordon omschreef het moment als positief, motiverend en inspirerend. Volgens hem voelde hij zich gezien, geteld, gewaardeerd en extra gemotiveerd. Als landsdienaar, Olympiër, ridder en nu ook als held. De erkenning volgt ruim 2 weken na de reddingsactie die door omstanders al werd geprezen als een daad van moed en menselijkheid. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

VUMC houdt op te bestaan als ziekenhuis. Alle zorgtaken op termijn overgeheveld naar AMC. Alle zorgtaken van het VUMC worden overgeheveld naar het AMC. Dat heeft de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC dinsdag dus gisteren bekendgemaakt. Het voorgenomen besluit betekent dat het VUMC op termijn ophoudt te bestaan als ziekenhuis. Het AMC en VUMC fuseerden in 2018 tot Amsterdam UMC. Destijds werden specialisten opgeknipt en verdeeld over de beide gebouwen. Amsterdam UMC heeft met die twee locaties te veel vierkante meters, zegt bestuurder Yvonne Kopperman in een video waarin het besluit wordt toegelicht. Dat is niet duurzaam en te duur. Denk aan het onderhoud van al die meters, maar ook de energierekening. Ook kan het lastig zijn als een patiënt door meerdere artsen met verschillende specialismen moet worden behandeld. Moet hij of zij dan in het AMC of het VUMC worden opgenomen? Daarom wil de Raad van Bestuur in de periode tot aan 2040 alle zorg gaan concentreren in het AMC. VUMC aan de Boelelaan zal alleen nog worden gebruikt voor zaken als onderzoek, onderwijs en opleiden. We begrijpen dat deze boodschap voor veel mensen in onze organisatie moeilijk is om te horen, al dus de voorzitter van de Raad van Bestuur, Hans van Goudhoeven, in het filmpje. Toch denken wij dat het voor onze patiënten en zorgverleners beter is om op één locatie te zitten. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Dat betekent dat de medezeggenschapsorganen eerst een reactie kunnen geven voordat de Raad van Bestuur een definitief besluit neemt. In de tussentijd geeft de Raad van Bestuur geen interviews over het onderwerp, aldus de woordvoerder. Eind vorig jaar berichtte Follow the Money al over een plan om het VUMC voor 2035 te sluiten. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC stelde toen dat het niet aan de orde was en benadrukte dat de afgelopen jaren juist fors is geïnvesteerd in locatie VUMC. Een woordvoerder meldt nu dat in de nieuwe situatie patiënten minder vaak hoeven te reizen tussen locaties of zich op wisselende locaties moeten melden. Dus er is duidelijkheid en verkleinde kans dat afspraken worden gemist. De 2011 in gang gezette fusie zou leiden tot zorg van hogere kwaliteit, werd destijds verzekerd. Hoe meer artsen zich kunnen toeleggen op één gespecialiseerde handeling, hoe hoger de kwaliteit en hoe beter de patiëntenzorg, luidde de redenering. Ook zou efficiënter gebruik kunnen worden gemaakt van onder meer operatiekamers. Het opdoeken van het ziekenhuis is koren op de molen van critici die van meet af aan de fusie werd al in 2011 in gang gezet, voorzagen dat de VUMC het onderspit zou delven. Armand Gerbers, tot 2023 hoofd van de intensive care van locatie VUMC, is de meest uitgesproken criticaster. In een interview met het Parool, bij zijn afscheid als hoogleraar intensive care geneeskunde, vorige maand noemde hij de fusie een heel ingewikkelde manier om een ziekenhuis te sluiten. En het voorgenomen besluit van dinsdag ziet hij zijn gelijk bevestigd. Intern bekritiseerde hij de fusie omdat het ziekenhuis liefst voorbestaan op twee locaties. Hij vindt dat je voor een optimale zorg voor een patiënt alle specialisten onder één dak moet hebben. Eén patiënt is geen pakketje. Je kan niet zeggen, dit behandelen we in het ene geval en dat in het andere. Deze argumenten van mij werden altijd weggeworpen door de hele bestuurlijke elite van het AMC en VUMC. En nu hoor ik het de voorzitter van de Raad van Bestuur zelf in een filmpje zeggen. Gerbers denkt dat de sluiting van het VUMC van meet af aan het plan is geweest. Hij vermoedt dat het sneller zal gaan dan die 15 jaar die de Raad van Bestuur nu noemt. Nu dit op straat ligt, zullen ook collega's op locatie VUMC elders werk gaan zoeken, voorspelt hij. Als het bericht komt van ja, wij gaan sluiten, dan krijg je een heel hoog self-fulfilling prophecy gehalte. Gerbers noemde het verdrietig voor de patiënten. Ik vind het heel erg verdrietig dat dit zo gaat en dat er dus ja een hele ingewikkelde weg is veranderd om het VUMC te sluiten.

0: Dan ga ik naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname. Kijken of ze al binnen zijn. Ik zoek even naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Kijken wat ik binnen heb. Ja. Ja, ze zijn binnen. De valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Woensdag 24 juni. Ik heb het bij aan het begin gehad over 23 juni. Ik loop een dag achter. Dit vandaag woensdag 24 juni, 10 uur ochtend Suriname tijd, 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,302 SRD voor terug. Dus de Jutjawa Yankee dollar, Gona Mama Banyi Fusanan, dan is het 37,302 SRD. De go buy van Yankee dollar naar Mama Banyi Fusanan, dan moet je 37,618 SRD neertellen. Wanneer je een US dollar koopt bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,618 SRD neertellen. Dit jaar Holland Monico, zo'n 30 euro, naar Mama Banyi Fusanan, dan heb je 42,571 SRD voor terug. Maar als je een euro wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 43 SRD neertellen. Als je een euro wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 43 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3761,80 SRD. En 100 euro kopen kost je 4300 SRD. Dat waren de valutakoersen en dan een uitsmijter. Praat mee, het tropenrooster legt pijnlijk dood dat schoolgebouwen niet meer veilig zijn. Nu juist in de laatste toetsweek volledige concentratie nodig is, is het snikheet in veel klaslokalen hier in Nederland. Dat was niet nodig geweest als gemeenten niet zo lang hadden gewacht met aanpassingen of nieuwbouw van schoolgebouwen. In de kwestie leggen we onze lezers daarover een vraag of stelling voor. En de kwestie gaat over het volgende. Schoolgebouwen moeten snel worden aangepast aan het huidige klimaat. En dan kan je erop reageren. Scholen hebben voor deze week het lesrooster aangepast. De lessen zijn korter of vervallen helemaal. Op sommige plekken wordt alleen in de ochtend les gegeven. In het hele land grijpen scholen naar maatregelen die de situatie in de klas nog enigszins draaglijk maken. Schoolkoepels gebruiken deze hittegolf om de belabberde toestand van school gewoon onder de aandacht te brengen. Zij de school...
1: Harikam Kilié. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.